0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren op eigen risico.

please, Bojangles. Dance again.

0: precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

Prot, prot, prit, prat, prot. Emme zo'n ooslijn zie is zot. Em den duflijn zie is god. Voor hem de naring voor uur de sprot. Em met schitten zie het snot. Prit, prit, prit, prat, prot. Prot, prot, prit, prat, prot. De weken dag beuter en de zondag smot. Bier is te warm en de beuter is te kot. Kindje is braaf, maar moeder is tot. Vrouwtje te jong en ventje tot. Prot, prot, prit, prat, prot. Prat, prat. Prit, prot, prat, stalke, selder en bondelke prat. En mis te mager en zie is te vet. Eén niet tussen, zie belet. Zijn alle twee niet opgelet. Prat, prat, prit, prot, prat. Prit, prit, prot, prat, prit. Zien een kwezelen en bandiet. Zie op de poef en op krediet. Een week leut en een jaar verdriet. Zij door kindje het voor niet. Prit, prit, prot, prat, prit. Prat, prat, prit, prat, prat. Zie een man de zonder gat. En mijn hoofd lijkt een patat. Potje nulleke, ene pot nat. Zie nooit nuchter en altijd zat. Prat, prat, prit, prat, pat. Remkes vinden en is maar dat. Het wat van dit en het wat van dat. Het wat van smoel en het wat van het gat. Een beetje droog en een beetje nat. Een beetje bubbels en een beetje plat. De schellen van desp en een slok het vat. Een zonnebril en een vijgenblad. En zo is het overal en het wat. Remkes zat in ons boerengat. Het is van priet en het is van prat. Het is niet veel, het is toch dat. Al wel mens proficiat.

een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht licht gewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk

0: uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: echt en zo, hè?
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd.

0: zege in 4 sets tegen de Italiaan Cuboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
2: Radio Memories, hitschijf.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslek in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaard versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog.

0: zwalmen7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Secret Service, een heerlijke klassieker. Een plaat die ons meteen terugbrengt naar de tijd van de grote hits, de synthesizers en de dansvloer. Helemaal van harte welkom.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
2: Yeah,

Met Cat Stevens gingen we terug naar 1976. De Ben Apple Gaz. De muzikale parels, ook in het najaar, hier op je favoriete radio. We brengen je terug naar de

0: muzikant, songwriter en producer, vooral bekend als toetsenist en medeoprichter van de Blogheads, de band rond Ian Dury. Maar daarnaast had hij ook een solo-carrière. Zijn grootste succes was Ain't No Corrida. Dit was de opvolger Number One. En we geven nog eens een ruk aan onze platendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 september 1976. Dancing Queen van ABBA. Dit nummer groeide uit tot een van de grootste pophits ooit. Het werd geschreven door Benny Anderson en Björn Ulvaeus. Dancing Queen betekende de wereldwijde doorbraak van ABBA. Het nummer stond 5 weken op nummer 1. Het werd een vaste waarde op dansvloeren wereldwijd. De herkenbare sound maakte het meteen tot een klassieker. Het nummer blijft een van de meest gedraaide songs ooit. En ABBA werd hiermee een van de grootste popgroepen ter wereld. Dancing Queen die blijft generaties verbinden. Het is een ultieme feel-good hit.
1: Dit is een

Sam Brown scoorde een hit in 1988 met Stop. En dit was de opvolger 2 jaar later, With a Little Love. En nu maken we tijd voor een zangeres, Dalida. Dat is een naam die klinkt als een legende. De Egyptische Italiaanse zangeres groeide uit tot een internationale ster en scoorde hits in het Frans. Dit is

0: inderdaad, elke muzikale parel heeft een herinnering. To cut a long story short, dat was nog eens Spandau Ballet. En Christophe Van Dam, die zit ook alweer naast mij.
1: De geschiedenis van de hit.
2: Geschiedenis van de hit.
1: Met Christophe Van Dam.
3: De hit Swing Your Daddy uit 1975 werd geschreven door Kenny Nolan en stond op het gelijknamige album Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Op You Are the Sunshine of My Life zong hij trouwens de eerste regels, gevolgd door Lenny Groves en daarna Wonder zelf. Die opvallende bijdrage leverde Gilstrap een contract op. Met Swing Your Daddy brak hij definitief door. Zijn producer Kenny Nolan had eerder al hits geschreven voor onder andere Donny Osmond en Frankie Valli. Hij scoorde in dezelfde periode ook met Lady Marmalade van LaBelle. Gilstrap bleef daarna actief als sessiezanger, onder meer voor Buzzcocks en zelfs op werk van Keith Moon. In Nederland bereikte Swing Your Daddy trouwens de eerste plaats in de top 40.

0: van 2026 komt hij langs in onze studio van de Muzikale Parels met een hit story. En deze week koos Christophe Van Dam voor Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Onderweg onze One Hit Wonder, zometeen Madness met House of Fun. Maar eerst naar de jaren 60.
1: Hier zijn ze dan. De Muzikale Parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie met Stef Tielemans.

0: Girl. En dit waren de heren van Madness en House of Fun. Elke week dan draaien we ook een one-hit wonder. Dat is een artiest, een zanger of groep die maar één hit heeft gescoord.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1994 met The Real Thing scoort Tony DeBart onverwacht een Britse nummer 1. De Eurodance track wordt pas een succes na een remix en krijgt massale airplay op de BBC Radio 1. Ook in Vlaanderen haalt de single de top 5. Buiten Europa blijft het succes beperkt en latere singles kunnen de verwachtingen niet meer inlossen. The Real Thing blijft een schoolvoorbeeld van een mid-90s Eurodance one-hit wonder.
1: Een one-hit wonder.

Maggie McNeil die startte haar zangcarrière met het duo Mout & McNeil in de jaren 70. Ze gingen uit elkaar en toen ging ze solo. In dit plaatje bezong ze Amsterdam. We gaan stilaan richting het einde van deze muzikale parels, maar eerst zometeen een vergeten parel van George McRae, One Step Closer to Love. Maar eerst naar de 70s en dat doen we met Wings. Dit is Let 'Em In.

0: Rock Your Baby en I Can't Leave You Alone, dat waren zijn grootste hits in de jaren 70. En toen werd het helemaal stil rond George McRae, nog dat ene vergeten pareltje uit de 80's. One Step Closer.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, we zitten aan het einde van deze aflevering. Volgende week dan zijn we graag terug met nog meer parels uit de vorige eeuw. En voor vandaag besluiten we met deze gouden klassieker van de Eagles. Wasted Time, dat was het zeker en vast niet. Tot volgende week.

0: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streek.

naast als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

0: Een hele mooie plaat was deze van de Jackson's 5 en Can You Feel It? Hey, goedemorgen allemaal. Het is 8:08 geworden. Welkom bij Radio Memory op deze zondag 6 september. U vraagt, we draaien tussen 10 en 12 met Tony van Beveren en aan de telefoon met mevrouw Nancy. En we hebben ondertussen al iemand aan de lijn. We gaan eventjes luisteren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen, Geert. Alles goed?
1: Prima, en mij ook.
0: Ook goed, goed.
1: Ja, ik heb juist gehoord van Nancy dat het heel laat was op het feest.
0: Ja, ja, het was dik in orde vorige week, ja.
1: Ja, maar ik zeg het, wij kunnen er eindelijk wel komen, maar ja, voor thuis te raken is dat moeilijk, hè.
0: Dat is juist.
1: Ja. Wij hebben een mooie muziek op Radio Memory, dus...
0: Voilà, ze. Zeg het een keer, Geert, voor wie wil je de groetjes doen?
1: Ja, ik wil de groetjes doen. Eerst en vooral aan Lans en Jan. Ja. Aan jullie natuurlijk.
0: Dank u.
1: Ook aan Hilde en Yves, Marian en Kelly.
0: Ja.
1: Aan Frans en zijn vrouwke, aan Rudolf en Anja.
0: Ja.
1: Aan Johan de Radioman en Roosje.
0: Mm.
1: Ook aan Jeremy.
0: Ja.
1: Danny de Groot. Katrien. Dan ook nog aan Erik de Valk, want hij doet dat ook heel goed, 's morgens, zijn programma.
0: Dat is ook in orde, ja.
1: Ja, dan ook aan Wendy en Cindy.
0: Ja.
1: En dan ook aan Daniel.
0: Ja.
1: En aan alle medewerkers van Radio Memory, want zijn er te veel om op te noemen.
0: Dat kun je niemand niet vergeten, hè?
1: Nee, en ook alle mensen die aan het luisteren zijn en die nooit een plaats krijgen.
0: Ja.
1: En ook aan alle fans van Salem Segers. Mm. Want binnenkort gaan we naar Spanje.
0: Alleen vooruit.
1: En ik had een plaatje gevraagd van Owen Lee. Ja. Geef me je liefde, omdat ze ook meegaat naar Spanje.
0: Wel, Geert, we gaan die zo meteen voor jou draaien. Is dat goed?
1: Dat is heel goed, Tony. En dinsdag speelt Club Brugge, hè?
0: Ja, dat weet ik al. Dat weet ik al.
1: Tegen Aston Villa.
0: Ja. Zo,
1: wat denk je?
0: Ik denk dat ze 1-0 gaan winnen.
1: Ja, ik denk het ook. Wow. Je moet erin geloven, hè.
0: Ja, voilà, ze.
1: Het is een moeilijke poelen, maar ja.
0: Het zal wel in orde komen dinsdag.
1: Ja, geen voetbal kan alles, hè.
0: Ja, voilà, ze. Zeg, heel okay. Bedankt voor te bellen.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot deze namiddag als je nog een keertje wilt bellen, hè.
1: Ja, ik ga deze middag zeker bellen.
0: Ah, oké. Ik heb voor jou de nieuwe single klaar liggen van Arlie, Heeft me je liefde. Is goed?
1: Oké, dat is heel goed. Dankjewel, Tony.
0: Jo,
1: dag. Nancy, salut. Dag.
0: Jo, salukus, jo. De mensen kunnen nog altijd bellen. 0266-99660 is ons studionummer. En dan kom je terecht bij mevrouw Nancy voor al jouw verzoekplaten.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Hele mooie single was deze van een qua Barbie Girl. Uw vraag bedraaien. Tot 12 uur kan je bellen. 0266-99666. Laat die telefoon maar rinkelen. Krijg je mevrouw Nancy aan onze telefoonlijn. Hè? Deze zonnige zondagmiddag. Hier op de Geraldsbergse straat onder de wijk in Galmaarden zijn we gelegen.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Actie.

0: Prijsblad van Wim Soeter. Allemaal, we draaien Like Me. En wij hebben weer iemand aan onze telefoonlijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen, Rooske. Alles goed?
1: Ja, met u ook, Tony.
0: Alles goed, ja.
1: Allee, dan doe dat zo voort.
0: Ja, voilà, zijn het een keer.
1: Ja, ik zou graag voor mijn beste vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly, ja, voor Marianne, voor u, Tony, en lief vrouwtje Nancyke, ja, voor Jeremy, voor Johan de Radioman,
0: ja,
1: voor Daniel, voor Rudo Steves en lief vrouwtje Anjakken, ja, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken en Cindy, voor Geert en Vivian, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy, en voor Patrick de Groot, en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen, en voor alle medewerkers van de Radio Memories.
0: Oké, en welke plaat mogen we draaien, Rooske?
1: Meteor.
0: Nooduitgang.
1: Ja.
0: Wel,
1: ja.
0: Die staat nu klaar. Bedankt, Rooske.
1: Ja, tot van de namiddag.
0: En tot van de namiddag.
1: En dan
0: dag, Rooske. Jo, dag. Jo. De mensen kunnen nog altijd bellen op ons welbekend telefoonnummer 0266 99 660.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een van de nieuwe singles van Meteor Nooduitgang. Terwijl ook onze twee musketeers, Hilde en Cindy, op weg zijn naar de studio. Vakantie zit erop daar in Spanje. Hebben we weer iemand aan onze telefoonlijn. We gaan eventjes luisteren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Donnieke.
0: Goedemorgen, Wim. Zeg het een keer, jong.
1: Alles goed, mijn kameraad?
0: Alles goed. En met jou?
1: Ja, wel. Ook goed. Dat is lang geleden, hè.
0: Dat is lang geleden, ja.
1: Ja, wel. Ik zeg, dat ik nog een keer aan stemmen, hoor.
0: Ah.
1: En ons ziek, hè. Ah. Ja, maar weet je, een goede vriend daar gaan, hè.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Zeg het een keer, Wim.
1: Wel, ik wil graag een bezoekje doen aan jullie.
0: Ja.
1: En met mijn opmas.
0: Ja, ik hoor het, zeg maar.
1: En met mijn lieve vrouwtje.
0: Ja.
1: Lien. En met mijn stiefzus.
0: Mm.
1: En vandaag met mijn grootmoeder, 98 jaar geworden is vandaag.
0: Ah, wel, heeft ze van ons een dikke proficiat.
1: Ja, ja, ja. Ah. En ze is een gezond en volle van je gebaard, Tony.
0: Ah. Ah ja, vanuit.
1: Ja, en dan doet toch alleen boodschappen ook nog.
0: Ja, ja, dus. Ja, ja. Doet ze van ons een gelukkige verjaardag.
1: Ja, dat is goed. Bedankt, man, jongen.
0: Ja.
1: Wel, ik ga niet, wacht, hè. Ik heb mijn plaatje, Nancy gevraagd, een plaatje van Sam Joris, maar kunnen we veranderen? Mijn goede vriend, Rudolf.
0: Ja.
1: Stevens, ik ben geëren, een bruidje laten draaien, Wildura,
0: ja.
1: Emers Blauw.
0: Die ga ik zo meteen draaien, want ik heb nu een verzoekplaats voor iemand die Rudolf Stevens aangevraagd heeft. Maar ik ga ze zo meteen ook draaien, Wildura.
1: Oké, okay, zeg maar.
0: Is goed, Wim?
1: Oké, okay, dan ik...
0: Jo, bedankt, hè, Wim.
1: Dag, maat. Jo, goed, en tot zondag, hè.
0: Jo, dag, dag. Dat was Wim Koreman en we kregen zo net nog via onze app een verzoekplaat binnen. We moeten een plaat draaien voor mijn nicht Lucifer, ook voor gans het memory team vanwege Omer Dollar of Dalor, Dalor zou het zijn. Mochten we een draaien van onze Rudolf Stevens en dit met Ik zit in een cafeetje.

Koreman, Vultura en Hemelsblauw hier op de radio. Het is hier behoorlijk druk hier in het programma U Vraagt Wat Draaien. We kregen zo net nog een telefoon binnen van Martin. Zij vroeg een plaat voor Milleke, voor Godlief, Cindy, Katrien, Hilde, Nancy en Tony. Gans het memory-team en alle luisteraars vanwege Martin. Mochten we een meneer draaien uit Nederland. De man die je nog kent van Al Sterren aan de Hemel Staan. Ik heb het over Fransken Bauer. En we mochten Heb Je Even Voor Mij. En als je graag nog een plaat wil horen, laat mevrouw Nancy weten. 0266-99660 is trouwens een gratis studionummer. Moet je proberen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

man die we af en toe live gaan bekijken en bewonderen. John Dennis en Diana. In de tijd een grote hit voor Paul Anka. 14 minuten voor half geworden. Zondagmorgen 6 september. Als je graag nog een favoriete plaat wil horen, de lijnen zijn open. 0266 99660 is ons gratis studionummer.

over Boularen. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We mochten eentje draaien naar keuze. Wel, we hebben een klaar liggen van onze Sam Horis van Jou Geleerd.

Deze formatie ken je nog wel van I'm Singing in the Rain. We draaien de Sheila, The Black Devotion, Love Me Baby. 7 minuten voor half voor. We gaan eruit voor het eind van 11 uur. Ik zeg graag tot 11 uur. Dan zijn we weer het meer. U vraagt, we draaien. Kan je nog altijd bellen voor jouw verzoekplaten? Of een plaatje voor jouw buurvrouw of buurman? Of iemand die jarig is of zo? Ja, kan allemaal. 02-669-960. Is ons gratis studionummer, krijg je mevrouw Nancy aan onze telefoon, hè? Ik heb er jou nog eentje, speciaal voor alle fans van ABBA. We hebben eentje klaar liggen nog net voor 11 uur, hè?

0: gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stond daar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union lijnt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kansen buien en koelere maxima.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook.

0: Botreinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memory's hitschijf.

0: En meneer, die het spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Je kent hem nog wel van geen wonder dat ik ween. We draaien de Paul Severs, Catharina. 6:56 geworden, zonnige zondagmorgen, 6 september. Welkom in deel 2. U vraagt, we draaien tot 12 uur.
1: Dat mijn hart bezwijkt.
0: We krijgen bezoek hier, hè. Ik denk dat onze musketiers toekomen zijn.
1: Ik wil jou, dat is een feit.
0: Ja, ja, als Hilde en Cindy zijn toegekomen. En ook onze nief. Nou, de vakantie zit erop, hè, voorlopig. We hebben weer iemand aan de lijn. We gaan eventjes luisteren. Goedemorgen, Jeremy.
2: Goedemorgen, dag Tony.
0: Alles goed, man?
2: Ça va. We hebben de eerste week overleefd, dus ça va.
0: Vooruit. De musketiers zijn juist toegekomen, ze.
2: Ah, het is niet waar, het is om zeep.
0: Het was hier zo stilletjes in de studio, het zal hier nu wat anders zijn.
2: Ja, waarschijnlijk.
0: Ja, zeg het een keer.
2: Ik heb net straks gehoord dat, ik weet niet meer wie dat daar is, dat je gebeld had voor een plaatje van Rudolf.
0: Ja, dat was Omer.
2: Juist, wel, die heeft daar een plaat aangevraagd. Ik heb van horen zeggen...
0: Ja.
2: Dat er toch wel iets mee moet gebeuren met die plaat. Want als de mensen het al beginnen aan te vragen, is
0: voilà,
2: toch wel zeker dat het goed is.
0: Ik denk dat jij en Rudolf dan een keer moeten in een dansversie steken.
2: Nee, ik ga me daar niet mee moeien. Dat is een plaat van Rudolf. Rudolf gaat dat zelf doen.
0: Ja.
2: Maar ja, ik vind, als de mensen het zelf al beginnen aanvragen, is het wel een teken waar dat hij moet op ingaan. Hè.
0: Ah, zeg, Jeremy.
2: Ja.
0: Ik heb nog iemand aan de lijn. Luister, hè.
2: Ja, het is niet waar. Ik kan ook een keer op mijn gemak bellen zonder dat hij...
0: Goedemorgen, Rudolf.
3: Goedemorgen, Tonieke. Goedemorgen, Nancy. En goedemorgen, dag Gieke.
2: Hallo. Ah, meneer Boma.
3: Ah, voilà.
0: Zeg het een keer, alle twee.
3: Ja, maar zeg. Je zegt daarnet ook op de radio, de musketeers zijn toegekomen.
0: Ja, ze zijn hier. Ze zijn hier.
3: Als je de ene hoort, dan is de andere er ook. Hè. Dat is,
0: ik moet eerlijk zeggen... Ik moet eerlijk zeggen, ons Cindy heeft bruine benen.
3: Heeft ze bruine benen?
0: Ja,
2: en onze... Ik denk, dat benen was zin te kijken.
0: En onze Johan is wit van haar en die is niet bruin, dus...
2: Hoe heeft hij haar gekregen?
0: Ja, een beetje grijs haar heeft hem. Ah, daar, zo, onze musketier is daar, onze Hilde.
3: Ik heb eerbied.
0: Ah, dag Yveske. Ze zijn hier, ze. Zeg het maar. Willen jullie de groetjes doen?
2: Wij gaan de groeten nog iedereen, dat is kort.
0: Voilà, ze.
3: En, ik krijg geen goede dag van haar, Jan.
2: Aan iedereen.
0: Voilà, ze. En welke plaat mogen we draaien, Jeremy?
2: Oei. Ik dacht eigenlijk eentje voor de Rudolf te kloten van Wiltura.
0: Ja.
2: Maar ik ga het over een andere boeg smijten.
0: Ja.
2: Want ik dacht eerst de Michael Jackson voor de kindjes, maar je mag het anders eens zoeken. Rudolf heeft nog een heel mooi plaatje. Ik heb me vergist.
0: Ah. Rudolf, ik heb me vergist.
2: Dat is ook een goeie.
3: Ik heb me weer vergist.
2: Ik heb me weer vergist, voilà.
0: Ah.
3: Voor de zoveelste keer.
0: Ja. We gaan die zometeen...
3: Weet je wat?
0: Ja.
3: Hij is dat nummer aan het promoten van... ik zit in een cafeetje, hè.
0: Ja.
3: Maar ik heb een heel goed idee, hè. Als hem dat nummer zo blijft promoten...
0: Ja.
3: En dat nummertje, mensen willen dat aanvragen op een duur... Dan gaat het binnenkort weer langs een ding zijn, want dan trek ik naar de studio... En dan neem ik dat s'avonds met de kazelij op de
0: voilà,
3: op,
0: ze. Voilà, en dan moet hij mee, hè.
3: Dan moet hij mee,
0: ja, voilà.
3: Keus.
0: Voilà.
3: Dan wordt dat een
2: duet. Ik kan toch zorgen dat ik op die moment een goede valling heb.
0: Jeremy.
2: Ja.
0: Ik heb de plaat klaarstaan, hè, van Rudolf Stevens. Ik heb me weer vergist.
2: Ja, dat is goed.
0: Speciaal voor onze Rudolf. Hè. We gaan hem een beetje promoten. Hè, dat hij bekende Vlaming wordt hier.
2: Ja, want het is nodig. Als je mijn nummers bekijkt tegenover zijn nummertjes, de getalletjes liegen niet, hè.
0: Ah, voilà.
3: Ja, wordt hem dat stoffen. Ja. Dat is omdat ik ze zo goed promoot.
0: Voilà, ze. Zeg, bedankt alle twee voor te bellen.
3: Ah, wel eens goed. Zeg, Tony.
0: Ja, zeg maar een keer. Wil jij nog de groetjes doen? Zeg een keer, ja. Zeg maar.
3: Ja, ik zou zeggen, ik doe ook de groeten daar aan die kloon aan de andere kant van de radio.
0: Ja.
3: Al mijn radiocollega's, Leon en Nancy. Ik heb ook Geert, Vivian, Roosje, vergeet ik niet, Anneke. Ik heb de Wim gehoord, dus ik zou zeggen, gewoon weg zonder iedereen de groetjes. Een fijne zondag gewenst. En ik vraag speciaal voor mijn collega, voor mijn kameraad, Jetty Paletti aan met Koekoek.
0: Ah, die gaan we zo meteen draaien naar de plaat van Rudolf Stevens. Goed?
3: Oké. Okay. Zeg, okay. Een fijne zondag. Hè?
0: Zeg, bedankt, hè, jongens. Yo, salutjes. Yo, yo, dag, yo. Oh, Cindy is hier ook toegekomen. Ze ziet er stralend uit voor vandaag, trouwens.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

John terug te horen. The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Op deze zonnige zondagmiddag, mag je wel zeggen. 11:55. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Ook onze Wendy, de Putter en Wilfried is aan het luisteren. Ook onze Patje en Jessica aan de zijkant van het eigen bos. Kortom, jullie zijn allemaal aan het luisteren. Maar we gaan nu een plaat draaien in de richting van Hieke. Zijn vrouw Nancy gaan we een van haar lievelingszangers draaien. Eentje van Rob de Nijs.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory. Prettig weekend.

0: Trekt er allemaal op aan jullie. 16 minuten voor 12 geworden. U vraagt, we draaien op Sullizaan te nemen. Maar niet treuren, deze namiddag zitten we hier ook weer tussen 2 en 4. Studio NL, live vanuit de Gerelsbergse straat. 105 in Galmaarden. Dus als je een keertje wil passeren, je bent altijd welkom, hè. Zometeen hebben we eentje. Speciaal voor alle fans van Franske van Damme. We draaien Gina op de radio.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

deze man ken je nog wel van Sophia. En alle zorgen voor morgen. En we draaien de Franske van Damme, Gina. We gaan een plaat draaien in de richting van tante Christian, Willy en Renske daar. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Wereldwijd kan je ons beluisteren. Zowel thuis in de huiskamer op het werk of in je zaken. Doe er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen. Richting daar in Denderleeuw. Tante Christian, Willy en Renske, we draaien dan niet erover op de radio.

Deze plaats zullen we de mensen daar in de Nederland tevreden maken. Danny de Rover, voel je hart. Was het tussen 10 en 12 uur, vraag we draaien. We gaan plaatsruimen. Zometeen is er Mark Halenbroek en ook Jan Verhoeven komt langs. Deze namiddag tussen 2 en 4. Tony van Beveren, Studio NL. En dan de telefoon met mevrouw Nancy. Ook onze Mario de Vries komt nog langs. Cindy de Koolman, Lex de Groot. Dus de moeite waard om blijven te luisteren naar Memory Radio. Ik heb voor jou nog twee platen in petto, onder andere deze. Eentje van Chris Rijloff, Serenade. En dan nog eentje van Jo Valli. Graag tot na 2 uur straks.

0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Yeah, baby, what a voice. Barry White, natuurlijk, wie anders? The first, the last, my everything. Hey, hallo, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Met leuke muziekjes, dat is een feit natuurlijk, met bizarre weetjes. En ook wel weer met een special guest voor vandaag. Daarover straks meer. Laten we eerst beginnen met dat bizarre weetje. Het gaat over Amerika, want daar zien ze vliegen. En dan heb ik het niet over de bommen, maar over hamburgers. Ja, een paar kliks en een hamburger vliegt naar je toe in Amerika. Dat is het doel van de samenwerking die Uber aangaat met een dronebedrijf Zipline voor klanten van zijn maaltijdbezorgdienst Uber Eats. De drones van het Amerikaanse bedrijf leveren bloed en medisch materiaal enerzijds, maar ook producten van grote bedrijven zoals Walmart. En dan gaan ze binnenkort ook gewoon al vliegende de hamburger bij je thuis bestellen. Het zijn allemaal rare tijden, maar goed, dat is de future zeker. Onze special guest strakjes.
1: How's it going? I'm Ronan Keating and the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Inderdaad, Ronan Keating, en die kennen we van Boyzone. Daar gaat hij het straks over hebben, maar ook over zijn solo carrière. Ik heb de man ooit mogen interviewen in Château du Lac.

Alleen Frank Sinatra kan zingen als Frank Sinatra. Laat dat duidelijk wezen. New York, New York. We hadden bij Showtime wel iets van specialletjes, zoals dat heet. Zal ik straks wat vertellen over een plaat die u waarschijnlijk in geen 40 jaar nog gehoord hebt. De Mark and Clark Band. Zeg je dat of wat? En ik heb ook muziek uit België van de Antwerpse Trinity. En van Antwerpen naar Gent is ook maar een kleine stap zeker. Dit zijn de Dinky Toys en Kid Coco met Out in the Streets.

Mensen die dansen op straat, altijd leuk om te zien. Altijd oppassen van auto's en trams en vrachtwagens. Kid Coco en de Dinky Toys waren dat. Met Out in the Streets. Het eerste speciale voor vandaag komt van Etta James. Die kennen we van I Just Wanna Make Love to You. Ook bekend van de Coca-Cola reclame, zeg maar. Maar we hebben een versie anno de Nillies. Dit is de versie van Jocelyn Brown met de band Population. I Just Wanna Make Love to You. Ik krijg plotseling trek in een lekkere Coca-Cola. Ik weet niet hoe het komt.

0: just wanna make love to you.
1: Of het nu Etta James is, of deze versie net van Jocelyn Brown, het nummer blijft als een paal boven water staan. I just wanna make love to you. Een van de zomerhits van afgelopen zomer is dat nummer van die Brusselse DJ Henri Pfeiffer. Hier is Sola.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Here comes the music.
3: Hey Marco.

0: Voor u aan tafel zit een smakelijk eten. Je weet maar nooit eigenlijk. Wij moeten uitstellen met een beetje brood en boter. Ja, ook lekker. De New Beats waren dat hier in Showtime. Ja, en dan onze specialeke beste vrienden. Ik neem je graag mee naar de jaren 70 voor de Mark en Clark Band. Dit zijn twee broers, Mark en Clark Seymour. En die broers zijn broer alweer van Nick Seymour. En dat is een ex-bassist van Crowded House. Eén liedje hebben ze gehad in de jaren 70. Ze konden geen vervolg breien aan deze Forgotten 45. The Worn Down Piano.
1: Each Tuesday morning they are standing in line. The auction would open promptly at 9. The gavel came down on the auctioneer's block.

Fantastisch nummer toch, die Worn Down Piano van de Mark & Clark Band. Het nummer bezingt de veiling van een oude piano. Niemand wil weten van het versleten instrument, totdat een al even aftandse pianist erop begint te spelen. De prijs schoot de hoogte in, waarna de pianist zelf de piano wou kopen. Maar hij had enkel maar een fles wijn in zijn bezit. Wanneer men hem nog een keer wil horen spelen, is hij plots verdwenen. Het verhaal van Worn Down Piano, een typische jaren 70 classic met vooral dat tempo-wisselingen van de tweelingbroers Mark en Clark Zimmer. Worn Down Piano, zalig om dat nog eens terug te horen. Dit is Trinity en Sophie en Drop, Drop, Drop.

0: Om alle misverstanden uit de wereld te helpen, even melden dat dit nummer origineel is van Johnny Bristol in 1974. Datzelfde jaar nog tot een hit gebracht door The Osmonds en in de jaren 90 gecoverd. En het was de eerste hitsingle voor Boyzone, Love Me For A Reason.
1: Het is showtime!
0: Zeg dat wel, met de muziek uit Pulp Fiction. Dit is Urge Overkill. Good.

Girl, You'll Be a Woman Soon uit de film Pulp Fiction met John Travolta. Het verhaal is je wel bekend. Het is tijd voor een drankje wat mij betreft. Time for another drink, zeg maar. En dat is toevallig ook de nieuwe single van deze Marshmello.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android.
5: Radio Memory.

0: volk kunnen liedjes toch zijn op de radio. Hoe makkelijk kan je meezingen? Enfin, zingen. Er is weinig zingen aan. Het is een beetje mee neuien van lantaarn. I've told every little star was dat van Linda Scott. En over sterren gesproken, we krijgen ze op bezoek in onze show.
1: How's it going? I'm Ronan Keating. And the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Jawel, Ronan Keating. Strakjes meer Ronan Keating hier in Showtime. We gaan het dan onder meer hebben over zijn privéleven. Gaan de liedjes die hij zingt over zijn privéleven? Dat is voor strakjes eerst nog een andere grote meneer. Hij scoorde in de jaren 60, 70 en 80 grote hits. Dit is Cliff Richard en Devil Woman.

0: begonnen zijn carrière als Elvis-imitator. Hij zou de Britse Elvis moeten gaan worden en zong dan vooral rock'n'roll. Dus dit was eigenlijk relatief een rustig nummer voor Cliff Richard. The Devil Woman was dat.
1: Schat, ik heb het niet gekleed.
0: Zal we zijn, voor een plezant liedje zijn we altijd klaar. Dit is The Two Man Sound en in Charlie Brown, yeah.

0: paar keer moeten draaien op een huwelijk als openingsdans. Een beetje een rare titel. You say it best when you say nothing at all in dat geval. Maar goed, een van de grootste hits van Ronan Keating, onze special guest uit de film, weet je het nog? Nothing Hill uit 1999 alweer. Ronan Keating was dat, onze special guest in Showtime. Vanavond, dat was het alweer. Het is afgelopen voor vandaag. En ja, ik zal het maar duidelijk zeggen, zeker.
1: Wat heb jij hierop te zeggen?
0: Wel.
2: That was wonderful.
3: Bravo.
2: I loved that.
3: Oh, it was great.
2: Well, it was pretty good.
3: Well, it wasn't bad.
2: Well, there were parts of it that weren't very good.
3: It could have been a lot better.
2: I didn't really like it.
3: It was pretty terrible.
2: It was bad.
3: It was awful.
2: I was terrible.
3: Get him away.
2: Hey, boo.
3: Boo.
0: Ja, boe, ik zal het hier maar overlaten aan een soort vrouwelijke DJ, want ik heb nog uit Zweden Ida Engberg, een van de voorloopsters van alle vrouwelijke DJ's tegenwoordig op Tomorrowland of welk festival dan ook. Dit is van haar Disco Volante. Vrienden, tot de volgende!

0: Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Inspiratie voor dit nummer kwam vooral van William Shakespeare's Romeo en Juliet, Madonna en Cherish. Hey, welkom bij Veroveren op de Radio met alleen maar de

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek.
3: Hoor je hier.

Take On Me. De klassieker met de destijds baanbrekende videoclip. Je weet wel, die videoclip met een mix van live action en getekende animatie. Het kostte maar liefst 16 weken om het te maken. En dat voor 4 minuten muziek.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek hoor je hier.

Ryan met Happy Children. Tot op heden is het zijn best verkochte en meest succesvolle single. Een typerende Italo-disco-nummer uit de jaren 80.

0: aan Verhoeven.
1: Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
2: Radio Memories, hitschijf

Joop Sakkee, we zijn ermee vertrokken op deze zonnige zondagnamiddag, 6 september. 6:06 geworden. We bedanken ook onze voorgaande collega Jan Verhoeven. We begonnen vandaag met Yves Segers. Je ogen hebben heen gegeimen. Als je graag een favoriete Nederlandstalige plaats wil horen, laat mijn vrouw Nancy weten. 0266-99-660. Dat is wel bekend telefoonnummer. Kan je draaien tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries straks. Zometeen de nieuwe Erik Vlaanders en Hugo Sigal. Een vriend voor het leven.

een mooie single als deze. We kregen zo net een telefoon binnen van Viviane uit Sint-Niklaas. Zij vroeg een plaat aan voor haar vriend Heer, voor Hilde, voor Yves, voor Tony van Beveren en Nancy. Alle luisteraars en ook voor gans het memory team vanwege Viviane mochten we Jannes draaien met de Kroegen met Lee. 0266996660.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

0: Annie van Philip Dazen. We draaien de Swoop. Viva Victoria. Allemaal hier in Studio NL. Tot 4 uur live zitten we. Vanuit de Gerelsbergse straat onder de Vijf en Galmaarden. Jij kan nog altijd een favoriete Nederlandstalige plaat aanvragen.
1: Je leeft als in een droom. Een plekje hier op
0: aan. Als je ons studionummer draait, 0266996660 is een gratis studionummer. Kom je in handen van mevrouw Nancy, die sta je te woord tot 4 uur voor al jouw verzoek.

Was er eentje van Laurelin, Jambalaya. Allemaal hier in Studio NL. Van ons klein Belgenlandje gaan we zometeen naar Nederland. Met Johan Veuglers, de man die je nog kent van Ik was nooit of nooit een Casanova. Ik draai een van zijn nieuwe singles, Come on, ça va. Oh la la la. Moet kunnen tussen de koffie en de paté.

Met deze plaats zullen we Jurgen de Neve, Tinneke en Rune daar in Geluwe wel tevreden maken. Als ook onze collega Rudolf Stevense, nummer van Wiltura, de keizer van Vlaamse lied. We draaiden Dan die Dan, allemaal hier in Studio NL. 2:30 geworden. En we gaan terug naar Nederland. Hè. Met Ferry de Lids is het zo moeilijk om gewoon te doen. Goedemiddag.

plaatje van Ferry de Lids. Is het zo moeilijk om gewoon te doen? We moeten een plaat draaien speciaal voor mijn beste vriendin Hilde, voor Yves, voor Kelly, voor Tony van Beveren, Nancy, alle luisteraars en alle andere DJ's van Memory Radio. Vanwege Rooske uit Assen mochten we een draaien van onze Luc Steno en wij kozen voor deze

0: de tijd een grote hit voor Mark Dex. We draaiden Luc Steno uit de CD Liefde voor Muziek. Waar moet ik heen zonder jou? Werd ons aangevraagd door Rooske uit Assen. Zometeen na de reclame moeten we een plaat draaien van mijn vriendin Vivian uit Sinterklaas. Voor Tony van Bever en Nancy, dankjewel. Voor Hilde, Yves en Kelly. En alle andere medewerkers van Radio Memory en ook alle luisteraars vanwege Heer tot Beveren draaien we straks Chris Bauer. En hoe heet dat liedje?
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

We draaien Jason the World, Serio. 10 minuten voor 3 geworden, zondagmiddag. 6 september, 25 graden is het hier buiten aan de studios van Radio Memory. Dat is origineel van ABBA. We draaien Jennifer Burton, Voel je goed. En dan draaien we nog eentje van Sam Horis, De zon die zakken in de zee.

0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Radio Memory.
6: Prettig weekend.

Jopsakee, we zijn ermee vertrokken. Deel 2 tot 4 uur, Studio NL. Tot aan Mario de Vries. Met Tournee General, ook Cindy de Coma komt nog langs. Lex de Groot en nog veel meer. Hè. Als je graag een favoriete Nederlandstalige plaats wil horen, onze lijnen zijn vrij op ons gratis studionummer 0266-99660. Kom je in handen van mevrouw Nancy aan de telefoon. Nou, wat heb ik zometeen voor jou, Yves Segers. Waar zijn die handjes? En daar gaan we een plaat draaien in de richting van onze neef. Ik heb een truc als een woning van Henk Wijnhaert hier in Studio NL.

Met deze plaats zullen we onze liefvol tevreden maken. We draaiden Henk Wijnaert, de man die je nog kent van Met de Vlam in de Pijp. We draaiden Ik heb een truc als een woning. Dat is origineel van Jack Herbe. We draaien Nicky Jones en Manuela.

origineel op deze plaat van Corrie en Rekels. Huilen is voor jou te laat. We draaien de Luxke Jones aan Dienhoven. 17 over 3 geworden. We gaan zometeen richting reclame. Maar we gaan nog een plaat draaien in de richting van Moeke Nadine. Jean en Jarne en Cindy daar in Ekelgem. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. We draaien een van de lievelingsplaten van Moeke Nadine. Grand Damen, heb ik jou niet eens gekust? Blijf hangen, blijf luisteren tussen de koffie en de pâtékes. Want zometeen hebben we Jordi van het net. Laat me leven.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: 4 geworden hier bij Radio Memory.
1: En waarom ben je niet gebleven?
0: Jouw internetradio.
1: Zijn de vragen met...
0: Uitzendend vanuit de Geraldsbergse straat onder dan Wijf in Galmaar. Daar zitten we. Jordi van Net draaiden we. Een meneer die erbij was op onze tweede Radio Memories verjaardagsshow. Laat me leven. We blijven nog eventjes op romantische toeren met Philip Daassen. Ik wil bij jou zijn. En dan draaien we nog een van de lievelingsplaten van mevrouw Nancy. Eentje van Steven Lambert en graag bij jou. Je kan nog altijd bellen, hè? 02-6699-660.
2: Ik heb vaak het

0: een van de nieuwe singles van Steven Lambert. Graag bij jou.
1: Misschien is het gek, misschien te gewoon.
0: Tot 4 uur draaien ze nog de betere Nederlandstalige platen uit België en Nederland.
1: Alleen dit
0: elke zaterdag en zondag zitten we hier tussen 2 en 4. En volgende week zondag tussen 10 en 12 hebben we een interview met Marco Kimsen die langskomt. Hebben we Mario de Vries met Tournee General tussen 4 en 6. Dan is er Cindy de Koolman met Muzikale Groeten tussen 18 en 20 uur. En dan nog een uurtje Romantica, eveneens met Cindy de Koolman. Ook onze Lex de Groot komt langs tussen 21 en 23 uur. En ook deze avond tussen 23 en 24 uur middernacht. De Nachtvlinders met onze Danny de Groot. Allemaal hier bij Radio Memory. We gaan op laat draaien in de richting van een luisteraar die deze week is overleden. Namelijk onze Johnny Koppens daar in Erpenmeren. Het gaat je goed hierboven. Ze hebben hierboven weer al een sterretje bij. Speciaal voor Johnny Koppens. En ook veel sterkte aan zijn zoon Jonathan. Draaien we deze van Frey Francis 1000 sterren.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Beveren. Op Radio Memory.

0: branden.
1: Deze plaat zullen we de fans van Bobby Prins wel tevreden gemaakt hebben. Hè? Santa Maria. Van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. Met de nummer van Ja man, spoken bestaan niet. En daarna moeten we een plaat draaien speciaal voor Ilde, Yves, Tony van Bever, Nancy, gans het memoryteam en alle luisteraars. Vanwege Karin Appelman zijn Nienhoven mochten we Eddie Smits draaien met Nikita. In de tijd een grote hit voor Elton John.

6 minuten voor 4 geworden. We gaan plaatsruimen voor onze volgende collega Mario de Vries. We hebben de drank al koud gezet. Tournee General zometeen. We krijgen er nog een bericht binnen dat we een plaat moeten draaien voor Luc Becker, Patricia, Emma en de compagnie daar in Zottegem. Zij vroegen nog een plaat van Corrie Konings. Druk je lijf tegen dat van mij. Ik wens je nog een fijne zonnige zondagmiddag toe. Gezellig blijven luisteren naar Radio Memory. En ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory. De groetjes en blijf luisteren met Mario de Vries, Cindy de Koolman, Lex de Groot en Danny de Groot vanavond. De moeite waard, hè? Graag tot morgen. Ietsje na 11.

0: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Sachsen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memories.
4: Radio Memories, hitschijf.

Ja, goedemiddag en welkom bij Tournee General. Vandaag zondag 6 september en dat betekent opnieuw 2 uur lang genieten van muziek die blijft hangen, herinneringen die bovenkomen en sfeer die je nergens anders vindt dan hier bij ons. Vandaag nemen we je weer mee langs de mooiste

Albert West en Genie Come Lately. Vandaag werpen we natuurlijk ook nog een blik op wat er leeft. De kermissen die hier en daar nog volop draaien. Kleurrijke bloemencorso's die voor spektakel zorgen. En natuurlijk ook een reeks bekende artiesten die vandaag hun verjaardag vierden. En dat laten we natuurlijk over aan Wim Hofman. Kortom, alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zondagnamiddag zit weer lekker gebrouwen in Tournee Generale.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Richard Anthony en Donois, ma chance. Tijd voor de jarigen van vandaag, gepresenteerd door Wim Hofman.
1: Dank je, Mario. Dit zijn de jarigen van vandaag, zondag 6 september. Yvonne Keeley, geboren in 1952, wordt vandaag 74 jaar. De zus van Patricia Pai begon haar carrière in de Londense muziekindustrie. Haar bekendste nummer is If I Had Words, dat ze samen met Scott Fitzgerald opnam. Ook was ze lid van de Star Sisters, die populair waren in de jaren 80. Als presentator was ze ook aan de slag bij Radio Rijnmond. Geboren in 1943 wordt Roger Waters vandaag 83 jaar. In 1965 stond hij aan de wieg van de rockband Pink Floyd, waar hij bassist was. In 1990 had hij samen met Pink Floyd een van de grootste rockconcerten in de geschiedenis, met 450.000 mensen aanwezig in Berlijn. Dolores O'Riordan zou vandaag 55 jaar worden. Je hoort het al aan haar naam. Ze werd geboren in 1971 in Ierland, maar overleed in 2018 op amper 46 jaar. Ze was lid van de band The Cranberries, waar ze de meeste songs voor schreef. In de band speelde ze voornamelijk akoestische en elektrische gitaar. Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald met If I Had Words. Pink Floyd met Another Brick in the Wall. En The Cranberries met Zombie.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

A-Vision in Zottegem van start, een vaste waarde die elk jaar opnieuw zorgt voor een stevige line-up en een uitbundige sfeer. En dan op 19 september bereiken we het hoogtepunt van de nazomer met Sunset Festival in de Lilse Bergen in Geerle. Diezelfde dag kan je ook naar Brussel voor Hungarian Vite Solomon aan het Paleis van Justitie of naar Antwerpen voor Bougie Festival. Daarnaast zorgt de End of Summer Matinee in het Steenbakkerijmuseum gelegen voor een zomerse afsluiter. En wie denkt dat het daarna stil valt, heeft het mis. Want op 26 september gaat het gewoon verder met Modulair of Location XL op een geheime warehouse locatie, ergens in België. En in Antwerpen loopt Tech Memories zelfs door van 26 tot en met 27.

0: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Timmy Euro and You Are My Special Angel. 6 september zijn we al, dus we schakelen stilaan over naar de gezellige nazomer. En ja hoor, de kermissen, die zijn er gewoon vrolijk nog. Want geef nou toe, een dieet en een kermis, dat is zoals botsauto's zonder botsen. Dat werkt gewoon niet, hè. In Hoboken op de kioskplaats kan je van 12 tot en met 21 september terecht op de september voor. 10 dagen lang plezier. En 10 dagen lang zeggen, nog eentje. En dan ga ik echt naar huis. Gebeurt toch nooit. Daarna trekt de kermistrein richting Ekeren, waar het Christus Koningsplein van 19 tot en met 22 september helemaal vol staat. Ideaal om nog eens te bewijzen dat je wel recht kan stappen, tot je in die botsauto's kruipt natuurlijk. Ook Mechelen doet mee met de wijkkermissen in Walem en Muizen van 19 tot en met 21 september. Kleinschalig, gezellig en waar iedereen elkaar kent. Handig, want zo weet meteen iedereen hoeveel smoutenbollen je al gegeten hebt. En dan sluiten we af in Borgerhout op 26 september met de reuzenstoet voor op de Turnhoutse baan. Reuzen, folklore en kermis. Dat is eigenlijk de enige plaats waar je tegelijkertijd cultuur kan opsnuiven en een suikerspin van een halve kilo kan binnenwerken. Ja, september. Dat is niet alleen bladeren die vallen dus, maar ook muntjes die verdwijnen in de grijpmachines.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

Classic Illustration en Darling, I Love You. Na 6 september is het dus niet alleen kermistijd, maar ook het moment van bloemenstoeten. Want ja, terwijl wij stilaan denken aan de herfst, staan de dahlia's nog volop in bloei. En dat zie je natuurlijk. Een absolute aanrader is Loenhout, waar op 13 september het bloemencorso uitrijdt. Grote praalwagens, volledig bedekt met bloemen. En geloof me, daar zijn heel wat plakkers en prikwerkjes aan vooraf gegaan. Ook in Nederland valt er heel wat te beleven. In Lichtenvoorde, eveneens op 13 september, trekken indrukwekkende corsowagens door de straten. Groots, creatief en soms zo gedetailleerd dat je je afvraagt of die bloemen 's nachts niet stiekem zelf zijn gaan liggen. En wie het liever wat gezelliger houdt, kan terecht in Elim rond 12 september. Kleiner, maar met minstens evenveel charme. En waar de kans groot is dat je iemand kent die heeft meegewerkt aan een wagen. Dus ja, september, dat is niet alleen vallende bladeren, dus maar ook rijdende bloemenkunst. En eerlijk, daar kan je geen boeket uit de supermarkt tegenop.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

0: Wat een prachtplaat was dat in der tijd. De Bengals met hun Eternal Flame. Voilà, voor mij zit het erop. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog met de collega's zometeen. En natuurlijk, blijf afgestemd op jouw favoriete radiostation. Want dat is wel belangrijk. Graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Tournee Generaal.
1: Mario de Vries.

0: Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Zilveren Vogel van Frank van Damme. En wij gaan terug naar de show van vorige week. En daar was John Dennis, Frank van Damme en Jordi Vanhette. Niemand mag alleen zijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

En deze man was er dus ook bij, Jonathan, met Viva Cerveza. En alle artiesten waren dus vorige week aanwezig. Het was een feestje en een heel groot succes. En de mensen die er niet bij waren, ja, spijtig. Maar ja, het is voorbij. Mama.

stem geeft die man Harry Hagger. This is the moment, het mooiste moment. En dit werd aangevraagd door Molly. Danny Drover, ik voel je hart.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en
3: Android. Android. Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Cindy, de co-man.

Dit stuurden we eigenlijk in de richting van Hekelhem met Little Ship en The Blue Diamonds. En de volgende werd aangevraagd door ons Nadine. Draai eentje van John Spencer. Natuurlijk doen we dat met deze. Jij alleen.

Rita College met All Time High. En we gaan naar Nederland met deze Maywood. Give me back my love.

even op de romantische tour met Maywood en Give Me Back My Love. En de volgende is er ook zo een, Jonathan met Tonight, Love Me Tonight.

0: De gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog geen vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlasico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
1: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
0: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
3: Zondag van 6 tot 8. Cindy met muzikale groeten.

En dat was Il Tapsur de Bambou, Philippe Laville. En u herkende ongetwijfeld, jij was een arme vissersknaap van niemand minder dan Paul Severs. Maar wij kozen de Franse versie. En onze volgende werd aangevraagd door niemand minder dan Rudolf. En hij vroeg een kleine diamant van Wiltura. En daar gaan we naar luisteren. En bedankt dat u afgestemd bent op Radio Memory. En ik blijf bij jullie tot aan de klok van 9. Een heel goede avond.

Een kleine diamant, Wiltura. En we gaan naar een Belgische productie die heel hoog stond in Amerika. De Wallace Collection met Daydream.

Daydream met de Wallace Collection. Puur Belgisch. En onze volgende, die draag ik op aan mijn bestie. En om haar te bedanken voor de 3 weken Spanje die wij tezamen gehad hebben. En ja, je hebt een vriend, K3. Hilde, deze is voor jou.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: De beste muziek
0: hoor je hier.
3: Radio Memory.
2: Cindy op zondag van 6 tot 8. Met muzikale groeten.

En dat was Drukwerk met Joloog tegen mij. En onze volgende werd aangevraagd door niemand minder dan ons, Celeste. En zij vroeg Fadim met Telkens ik je nodig heb. En dat is natuurlijk een cover van When I Need You van Leo Sayer.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: or better.
1: Matrimonie, Gilbert O'Sullivan. En we kregen nog een verzoekje binnen via onze Tidio. En daar stond in, graag nog eens voor mijn nicht, Lucy Ver, het liedje Ik zit in een cafeetje van Rudolf Stevens, alstublieft. Blijkbaar zou hij hiervan binnenkort ook een nieuwe versie maken. En de groeten die komen allemaal van Omer Dallor. En natuurlijk kunnen we dat draaien.

Rudolf Steven Smet, ik zit in een cafeetje. En dat werd natuurlijk aangevraagd. En onze volgende is ook een aanvraag, een plaat die aangevraagd werd door Kevin. En hij vroeg natuurlijk zijn grote favoriet, Larissa, met Ik doe wat ik wil. Ik probeer dat ook te doen.

Larissa met Ik doe wat ik wil. En we gaan terug in de tijd met Jason, de zoon dus eigenlijk van John Horton, met zijn Spaanse versie van Señoritas. MUZIEK

En dat was niemand minder dan Señoritas van Jason en de Spaanse versie. Wij kregen nog een telefoontje van Fransken en hij vroeg deze. Corrie en de Rekels, breng mij nog eenmaal naar huis.

0: gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
1: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
0: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: De beste muziek
6: hoor je hier. Radio Memory.
7: Elke zondag tussen 20 en 21 uur. Tijd voor Romantica met Cindy de Koeman op Radio Memory.

Mighty Sparrow en Byron Lee met Only a Fool. Welkom in Romantica. En ik neem jullie mee tot aan de klok van 9 met gedichtjes en vooral romantische muziek. Als de liefde niet bestond, zou de wereld haar ziel verliezen, zou de zon niet meer verwarmen en de mens niet meer durven kiezen. En dit gedicht werd geschreven door Toon Hermans. En we gaan naar Christian Vidal, naar Franstalig werk met Angelique.

Angelica. Van alle mooie dingen geef ik om jou het meest. Van alle mooie dingen zit alleen jij echt in mijn geest. Samen oud worden, jouw hand in mijn hand. De tijd staat even stil. Ik heb wat ik verlang. En meer dan dit wil ik niet. En we gaan naar Crying van Don McLean.

En dat was Crying van Don McLean. En we hadden nog een verzoekje. En dat komt vanwege Molly. En zij vroeg een plaatje van Frank Michael. En wij kozen voor deze Riviera.

Revea Frank Michael. De wereld raast in duizend felle kleuren. Een storm die dagelijks langs de deuren trekt. Men zoekt naar wat er morgen zal gebeuren, terwijl de waan van nu de rust herleeft. Maar hier bij jou vertraagt plotseling de tijd. Als water dat een rustig bed heeft gevonden. In jouw nabijheid raak ik alle twijfel kwijt. De scherpe randen van de dag zijn afgerond. Het zit hem niet in woorden, groots en luid, maar in de blik die zonder spreken weet, in hoe je lacht, in hoe je zachtjes fluistert en hoe je tederheid mijn hart omkleedt. Jij bent de haven na een lange reis, het warme licht wanneer de avond valt. Met jou alleen is deze wereld wijs.

0: Het zit hem niet in woorden, groot en luid, maar in de blik die zonder spreken weet. In hoe je lacht, in hoe je zachtjes fluistert en hoe je tederheid mijn hart omkleedt. Jij bent de haven na een lange reis, het warme licht wanneer de avond valt. Met jou alleen is deze wereld wijs. Een veilige plek die alle kou vertraagt. En als de jaren later sporen achterlaten en onze harten kleuren als de sneeuw, dan weet ik dat wij nog steeds samen praten, verankerd in een liefde voor de eeuwigheid. En we gaan naar muziek met André Lugovski en Christophe en niemand minder dan Een Verloren Hart.
1: Ik dool door de straat.

zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
0: Radio Memory. Radio Memory.
4: In de hectiek van alle dagen zoek ik de rust die jij me geeft. Zonder te twijfelen of te vragen, weet ik dat jij mijn hart beleeft. Jij bent de grond onder mijn voeten, de veilige haven in de nacht. Het mooiste is jou te ontmoeten, jij brandt de bron van al mijn kracht. Een blik van jou is vaak genoeg om alle stormen te doen bedaren. Alsof het lot ons samenvoegde om liefde met elkaar te sparen. En we gaan luisteren naar een nummer uit 76, maar oorspronkelijk is het veel ouder. En het is gezongen door de dame waar ik mijn naam aan dank, namelijk Cindy met Alleen.

0: Goeie avond. Cindy de Koeman.
1: Als de avond langzaam binnenvalt en de wereld om ons heen verstilt, ben jij degene die de kou vertraalt, omdat je lach mijn hart vervult. Geen grote woorden zijn er nodig, geen twijfel die de rust verstoort. De rest van alles is overbodig wanneer ik jouw stem weer hoor. Je bent de rust in mijn gedachten, een baken dat nooit verwijfelt of wijkt. Met jou verdwijnen alle nachten, omdat de zon weer voor ons schijnt. En we gaan luisteren naar Paul Severs met Een traan in je ogen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dit is Radio Memory.
3: Prettig weekend.

0: Dit is Radio Memory.
1: Goedenavond.
2: Jouw hand in de mijne is alleen wat telt. Een baken van rust in een wereld vol strijd. Het is niet de rijkdom of het grote geld, maar puur het gevoel dat je deelt in de tijd. Met jou aan mijn zijde durf ik alles aan. De toekomst is helder, de hemel is blauw. Het is zo vanzelfsprekend om hier te staan, omdat ik met heel mijn hart van je hou. Geen storm krijgt ons klein, geen twijfel regeert, zolang jij de liefde in mij activeert. En ja, we gaan terug in de tijd. En ja, eigenlijk met een zangeres waar de moeder van in mijn straat woonde. Dus eigenlijk is het een soort van mijn buurmeisje, Truus met Eenzaam.

dat was niemand minder dan Truus. Een blik is genoeg om te weten dat wij aan een half woord voldoende hebben. Wacht, achter ons licht zijn we vergeten. Het kan onze rust niet meer remmen. Jij brengt de balans in mijn leven, de zachtheid die alles verzacht. Er is zoveel dat jij mij kunt geven, met de warmte waarmee je naar me lacht. Je bent mijn vandaag en mijn morgen, de mooiste constante in de tijd. Veilig en bij elkaar geborgen, raken wij deze liefde nooit kwijt. En we gaan naar de originele The Rose van Bette Midler.

Bette Midler met De Roos. Zonder woorden begrijp je mij. Een handdruk die de stilte vult. Met jou aan mijn zijde ben ik vrij. Omgeven door jouw geduld. Je bent rust in een drukke stroom. Het anker dat de koers bepaalt. Geen verre wens of vage droom. Maar de liefde die in ons straalt. Wat er morgen ook mag gebeuren, hoe de wind ook waait of draait, jij heeft mijn dagen alle kleuren, omdat jij altijd naast me staat. En we gaan naar Honey van Bobby Goldsboro. Nadien krijgt u nog Alleen is maar alleen, Benny Nijman en misschien nog een stukje van Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. U hoort mij terug zaterdag en dat bij U Vraagt Wij Draaien. En wie mijn gast is, is nog een verrassing, want ik weet het zelf nog niet goed. Of anders natuurlijk, zelfde tijd, zelfde zender, maar een weekje later met hetzelfde programma U Vraagt Wij Draaien. En nadien nog een uurtje romantica. En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye!

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een mooie voor Oletta Adams.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Deze Get Here werd in Stockholm geschreven door de singer-songwriter Brenda Russell. Ze nam het nummer op in 1988, maar het werd geen grote hit. Oletta Adams hoorde het nummer

0: mooiste love songs van toen en van nu. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet mee van bijvoorbeeld de Eagles. Ze komen er zo meteen aan. Eentje uit 1973, Desperado. En uit 1986, een hele fijne voor Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Some

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory. Goeie avond.
2: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

2013 werd hij bij het grote publiek bekend dankzij zijn deelname aan The Voice of Holland, Stephen Morrison. En 2019 deze Positivity. Dit is Liefde Enzovoort. En Liefde Enzovoort, dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is dus deze week zeker en vast niet anders. We gaan er van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar je krijgt het hier pas te horen in mijn programma, straks in deel 2, dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar je weet het waarschijnlijk, hè? Je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al voluit op de Facebookpagina van Liefde Enzovoort. Je vindt ons onder Liefdespatie ENZ. En wist je dat je het liefdeshoroscoop ook dagelijks kunt volgen via mijn Instagram-account? Nou, onder @lex_degroot vind je het dus dagelijks terug. Zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse. Na deze uit 1992 van R.E.M., Sweetness Follows. Ready?

0: Radio Memory. Radio
1: Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

80 is voor André Hazes. Zeg maar niets meer. En wil je naar een aantal videoclips kijken van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen? Wel, dat kan. Ik heb ze gebundeld op mijn Facebookpagina van Liefde enzovoort. Zo vind je daar ook, ik had het er net al even over, het liefdeshoroscoop terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud, daar staat de volledige daar staat het volledige programma. Kan je het beluisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past? Om het jou gemakkelijk te maken, gewoontegetrouw, de link naar Mixcloud staat op de Facebookpagina. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, like of volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen luisteren naar The Carpenters uit 1973. Yesterday Once More. Na deze voor Elijah, veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze komt uit 2002.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Prettig weekend.
4: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

leadzang in deze plaat werd verzorgd door de gitarist Steve Locater. Met gastzanger Michael McDonald op de achtergrond. De jongens van Toto uit 1986, I'll Be Over You. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Uiteraard krijg je dan van mij ook straks in deel 2 het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan uiteraard allemaal van dichterbij bekijken. Nog een beetje geduld. In dit uur gaan we nog onder andere naar 1988. Met die fijne voor George Michael. Dit is Father Figure. Graag tot zometeen.

0: afkomstig van hun succesvolle album Oker. En hoewel velen het lied kennen door de emotionele vertolking van Koen Wouters hier, is het eigenlijk oorspronkelijk een cover van Johan Verminne, die het origineel al 1973 uitbracht. Clouseau uit 1995, Laat me nu toch niet alleen. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Fulminacci. En dat betekent eigenlijk zoveel als blikseminslagen. Je kreeg ze door met Stupida Sfortuna. En dat betekent dan weer min of meer stomme pech. Onze eerste, daarnet in deel 2 dus, van deze Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Ja, ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de mooiste love songs van Toon en van u. Hier, nog steeds in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Het liefdeshoroscoop. Ben je benieuwd hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, over een drietal platen gaan we dat allemaal uit de doeken doen. Zometeen eerst nog uit 1976 ABBA, My Love, My Life. En eentje uit 1985 krijg je ook nog van mij. Het zijn die van Double, The Captain of Her Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: van Young Gun Silver Fox uit 2023. Dat mooie Moonshine. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld? Wel, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je liefdesleven krijgt deze week een bijzonder positieve impuls. Singles kunnen merken dat iemand opvallend veel belangstelling toont. En dat voelt meteen goed. Bij koppels ontstaat meer passie en enthousiasme. Samen iets plannen geeft jullie opnieuw het gevoel dat er veel moois op jullie wacht. Ram, jij bent meteen de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar rust en zekerheid, maar krijgt die niet meteen. Singles kunnen twijfelen of ze een bepaalde connectie wel een kans moeten geven. Bij koppels kunnen kleine irritaties ontstaan wanneer gevoelens worden ingehouden. Probeer niet alles zelf op te lossen. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Een luchtige sfeer maakt het makkelijker om contact te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen met humor en spontaniteit weet te boeien. Bij koppels brengt samen lachen opnieuw veel plezier. Je voelt dat de liefde minder ingewikkeld mag zijn. 8 knuffelpunten voor de tweelingen.
1: Kreeft.
0: Je gevoelens zijn sterk aanwezig, maar je hoeft ze niet allemaal tegelijk uit te spreken. Singles kunnen belangstelling krijgen voor iemand die vertrouwen uitstraalt. Bij koppels zorgt een rustig moment samen voor meer intimiteit. Geef gevoelens de tijd om natuurlijk te groeien. 5 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Deze week lijkt niet alles volgens plan te verlopen. Singles kunnen te veel verwachten van iemand die nog niet klaar is om duidelijkheid te geven. Bij koppels kunnen woorden sneller verkeerd vallen dan bedoeld. Even afstand nemen voorkomt dat een kleine kwestie groter wordt. 1 knuffelpuntje leeuw.
1: Maagd.
0: Je kijkt met meer vertrouwen naar je liefdesleven. Singles durven gemakkelijker hun interesse te laten merken en dat kan een leuke reactie opleveren. Bij koppels ontstaat er meer waardering voor elkaar. Een klein gebaar kan verrassend veel warmte brengen. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je merkt dat je minder behoefte hebt aan bevestiging van anderen. Singles kunnen een bestaande connectie plots met andere ogen bekijken. Bij koppels helpt een eerlijk gesprek om opnieuw dichter bij elkaar te komen. Er ontstaat meer rust wanneer je duidelijk zegt wat je nodig hebt. 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie is sterk en helpt je om de juiste signalen op te pikken. Singles kunnen iemand interessant vinden die aanvankelijk helemaal niet in beeld was. Bij koppels groeit het vertrouwen wanneer jullie open zijn over toekomstplannen. Er zit meer diepgang in de liefde dan je eerst dacht. Schorpioen, 9 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrijheid en plezier. Singles staan open voor nieuwe contacten en kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die een heel andere kijk op het leven heeft. Bij koppels zorgt een spontaan plan voor frisse energie. Het wordt een week waarin lachen belangrijker is dan alles perfect willen doen. 4 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je voelt je zekerder over wat je wil en dat maakt je aantrekkelijker. Singles hoeven niet langer te wachten op het perfecte moment om iemand of om interesse te tonen, beter gezegd. Bij koppels zorgt wederzijdse waardering voor meer warmte. Een positieve ontwikkeling geeft je opnieuw vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je laat iets los wat je al een tijdje bezighoudt. Singles voelen zich daardoor vrijer om naar nieuwe mogelijkheden te kijken. Bij koppels helpt een frisse aanpak om een oude gewoonte te doorbreken. De liefde krijgt opnieuw wat meer ruimte. 2 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt je deze week beter begrepen. Singles kunnen merken dat een rustig contact langzaam belangrijker wordt. Bij koppels zorgt extra aandacht voor elkaar voor een warm gevoel. Je hoeft niets te forceren om te merken dat er iets moois groeit. 7 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit volledige liefdeshoroscoop uiteraard nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefdespatie ENZ. En je kan het ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.
3: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

Johnson brak natuurlijk wereldwijd door dankzij zijn iconische rol als regisseur James Sonny Crockett in de serie Miami Vice. Want zonder dat enorme succes had hij waarschijnlijk nooit zijn muziekcarrière kunnen lanceren. Het nummer werd oorspronkelijk in 1966 trouwens geschreven door George Davis en Lee Diamond en werd beroemd gemaakt door Aaron Neville. Hier in uitvoering dus van Don Johnson, een hit voor hem in 1989, Tell It Like It Is.

zoals je het kan horen, hè, dit betekent dat Liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik mee naar 1981. Met Roxy Music en Jealous Guy. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.